vandag ingeskakel is. Elke gesin, elke huis en elke hart. Here, U weet wat die vreugde is, maar ook van die bekommernisse en laste wat mense dra. Raak ons in hierdie oomblik aan met U liefde, U vrede en U krag. Vader, ons bid dat elke luisteraar vandag sal weet dat hulle nie alleen is nie, maar dat U met hulle is, elke tree van die pad. Ons plaas hierdie dag in U liefdevolle hande. In Jesus' naam bid ons dit. Amen.

waar hy duidelik welkom is nie. Nie net daar waar jy hom nodig het nie. Jou antwoord is in sy woord. Nie by die man of vrou by jou werk nie. Nie in een bottel of een glas in een kroeg nie. Sy belofte is duidelik. Ken hom in al jou weer.

Kom sien uit na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasi kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na al mini-bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

Kom sien uit na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na al mini-bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling kode in Afrika by 066-303-9741 of paswoord John Plaatjes by 082-437-2099.

0: Jy is ingeskakel op Eden FM, die stem in die paradijs. Vir Eden FM Sport is ek John Plaatjes. Hartlik welkom. Ja, na naweek vol drama in die sportwereld, vir alle rugby front, dan gaan ons hier verslag met golfnies. In golf het die Suid-Afrikaner Tristan Lawrence om Sondag by die legendarische Spanjaard Steve Ballesteros as een driemalige wenner van die Soortse Meester toernooi aangesluit. Lawrence het op die vierde putsie van een uitspeelstrijd teen die Engelsman Paul Casey weer sy hande op die trofee gekry. Die Proteas het deels dankzij Jordan Hummels eerste 50-tal van Suid-Afrika makkelijk met Zimbabwe in die eindstrijd van die driehoekige 22 reeks in windhoek afgereken. Die Proteas was met 48 lopies baas. Jimmy Stonehouse, afrotter van die Pumas, het sondagmiddag getredige begin te boven gekom om die Qatar met 27-24 teen die Cheetahs te slaan in een opwindende Currie-Beker half-eindstrijd. In die andere half-eindstrijd het die Griekwas die Leeuw sondagmiddag met 52-12 pak gegee. In motorwedren het Kimi Antonelli van Mercedes sondag van die 19e wegspringposisie met een boommenselike vertoning voor een dag gekom om die Italiaanse Grand Prix op Monza op dramatische wijze voor sy spanmaat George Russell te wen. Die Wallabies en die Pumas het in een klipharde tweede toetswedstrijd by die Malvinas Argentina Stadion in Mendoza Argentinië met 28 elk gelijk opgespeel. Toch het die uitslag die Wallabies met 1-0 reeks oorwinning bezorg, hulle eerste in Argentinië. Adi Sevilla, kaptein van die All Blacks, het saterdag aan die veld met 'n ontwrigte skouer verlaat en ons Nieu-Seelandse nederlaag van 24-29 teen die Springbokke in die derde toets in die FNB Stadion in Johannesburg. Suid-Afrika loop nou met 2-1 voor in die reeks van 4 toetse met die laaste toets wat saterdag in Baltimore in die VSA beslis word. Hierdie beslag sluit ons af natuurlik met die uitslag van die semifinale in die SWD Rugby Voetbal Unie. Die tafel was gedek die afgelope naweek aan die semifinale in Mosselbaai en Oudtshoorng. Brisbane het aanskoulike rugby gespeel op 'n volgepakte Brisbane Stadion, beter bekend as die plate of Jaffy's Park, en die verdedigende kampioen Evergreens laat les op sy met 'n eindtelling van 42-38. Aan Mosselbaai Barbarians seker gemaak dat hulle na 8 jaar weer op die groot verhoog kan wees, toe hulle begeesterde groot brak op die Almeida Stadion met 37-34 geklop het. Die uitslaande uitdagbeker Oudtshoorng kraai natuurlik koning met 'n telling van 27 en Harlequins 24. Nou George behaal 'n weggeloorwinning oor Eagle Stars, George 70, Eagle Stars 22. Vir Eden FM Sport op 'n heerlike sonskyndag hier vanuit ons Oudtshoorng ateljee is ek John Plaatjes.
1: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
2: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
1: Michael Lind en
3: Trompie in die boks om bende, waar kom jy vandaan?
1: Pieter van der Westhuizen.
4: Wie sy kind is jy? Wat my so verlaat? Weet jou ma van jou?
1: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskap in Mosselbaai. Kaartjies slegs R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-86-4928.
5: You know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Here, for only 15 rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting, and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
6: Boxer Price Knockout Deals. Don't miss out. Get Ellis Brand Creamer 750 gram or Nestle Nespray Milk Powder 400 gram for only 49 rand each. Cool Baked Beans 400 gram, buy 2 for only 30 rand. 2 deals per customer. While stocks last, Boxer Price Knockout.

Luister na Eden FM, tyd precies 12:30, hier volg die nieuwshoofdruk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Die Suid-Afrikaanse Nationale

luister naar Eden FM, tyd precies 12:30, hier volgt die nieuwshoofdruk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Die Suid-Afrikaanse Nationale Bloeddiens, SANBS, doen een beroep op kwalificerende Suid-Afrikaners om bloed te skenk, naarmate die nationale bloedvoorraad onder druk kom. Die Weskaapse politie het 4 mans in hegtenis geneem vir beweerde dwelmverwante oortredings na operasies in verskeie gebiede. Die Nationale Motorhandelaar Vereniging NADA sê onlangse brandstofprysstygging sal na verdere druk op Suid-Afrikaanse verbruikers en ondernemings plaas. Onlangse wysigings aan die wet op openbare administrasie bestuur vereis dat die nationale skool vir regering verpligte opleidingsprogramme vir staatsambtenare ontwerp en aanbied. Die Springbokke het die voortrou in die Greatest Rivalry reeds geneem nadat hulle Saterdag die All Blacks met 29-24 by die FNB stadium in Johannesburg verslaan het. Dit en jou financiële aanwysers volg bykie later om 1, wanneer ek vir u die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring. Vir Eden FM News, is ek Julien Makheer.

0: Nou ja, Aarde, goeiemiddag, welkom terug hier by ons stem in die hart van die paradijs. Wel 14, ek sou sê, ja, 14 minute voor die uur van 1. Ons kyk lekker saam hier op jou stem in die hart van die paradijs. Saam met my, niemand anders as ons sportman, Alistair Milando, in die achtergrond, Boogie Tonight. Hey, that was a tune back then, alright? Nou gaan ons gesels saam met Alistair Milando. Alistair, Aarde, goeiemiddag, ons sportman, hoe gaan het daar met jou, broeder?
1: Hartelijke goeiemiddag, meneer Van Basten, Kommertje, Natalien, ook die luisteraars.
0: Altijd goed en van jou te hoor, broeder. Jy het moes een volgepakte naweek gaan, broer. Begin van jou naweek het vrijdag aan begin, saam met die Sharks daar op Oudeniqua Park. Ek weet nie, ga jy vir ons een oorsigje kan gee nie, maar dit was iets vir die oog. Ek weet, soos ek gerugte gehoor het, dat die stadion was volgepak. Jy en Nabil Dames het natuurlijk die program daar vanaf gedoen en rechtstreeks die wedstrijd uitgesaai.
1: Ja, goeiemiddag, weer eens, luisteraars, meneer Korens. Ja, om terug te komen naar die ene keer daar op het Oudeniqua Park, die afgelopen vrijdag. Een goede poging die onze eie is met die Arne, wat niet die mas kan opkomen, is goed begin, goed begin speel. Maar ik zal het weer herhalen dat die Arne hoeft glad in de kop uit de zak. Team die URC span van die Natal Sharks van Durban het wel die beter gewin, maar wat ek wel sê is dat die 16 mense wat die wetter gaan skouwt sal saamstem is dat ons by deze idee kan goede dinge verwag in 2027 van ons SWD Arnhem. Maar ja, kom ons terug oor die sport, oor die naweek. Dit was een wonderlijke sport naweek van de Afrikaanse sport. Noem dit absoluut ongelooflik. Pure bok, pure goud en smal lekker. Eens het die Springbokke Saterdag buiten so weet ek die Oblikse verslaan. En gistermiddag in Windhoek het die Proteas uit in die driehoekige T20 kriketoernooi geseëvier. En om alles te kroon, het Tristan Lawrence op die golfgrond tot laat gistermiddag in die Swartse Alpe 3 uit 3 gemaakt, toe hy die Europese meesters golftoernooi gewen het. Lawrence het so 10.1 miljoen rand vir 3 dae in sy sak gedruk. Rugby nuus, was hy eers in ander internationale rugby uitslaa. Australië speel die Argentinië 8-0 elk, maar Australië wen die reeks 2-1 in Buenos Aires, Argentinië. Griekenland sy rugbyspan verdedig eerskomend Saterdag sy rugbytitel. Wanneer die Pogloos aan Kimmelied die met Thomas te staan gaan kom. Griekenland die huidige kampioen en die gouden leeuws gistermiddag in die eerste havenstrijd 22-12 omgetop naar die tijdsman reeds met 35-5 voor was. In die ander havenstrijd aan Bloemfontein en die Thomas, die Cheetahs en een nabuiter met 27 vrienden geklop. Stieders was rustig met 10-3 voor. Oor schiet de plaatselijke rugby. In de Engelsbeker schiet van 1 en semifinaal 2. Oudsjurum verslaan van Harlequins 27-24. Harlequins wat een strafschop kreeg in die 79e minuut om die sake gehoord te maak en ook te gaan in extra tijd. Die loskakel kon nie die big temperament hanteer nie. Hy strek die bal rechts. Die bal wat gekry was dier Oudsjurum skoop die bal uit en meneer Nieland Nabil Dames blaas die uitfluitjie op die 81 minuut waar die fluitjie geblaas is. Goeie rugbyvertoonende arbeidspanne. Oudsjurum verslaan Harlequins 27-24. En in semifinaal 2 hier op George was de wegoverwinning vir die span van George 77-21 ten Eagle Stars gesteerd hier. So die finaal in die uitdagbeker was tussen George Rugby Football Club en Oudsjurum Rugby Football Club. En die ander Superliga A semifinaal 1 was gespeeld door Brixton en Evergreens. Brixton verslaan vir Evergreens 42-38. In die laatste secondes kon Evergreens nie die hond half maak om te gaan druk nie. Slaan die bal aan en Britain wen die wedstryd. En sien jy maar twee, maar Berlin speel nog goed Brugge 4. Goed Brugge 4 het hier een goeie terugverpoging gehad, waarby Berlin al reeds 35-3 voor was met draaitijd. Maar die span nog goed Brugge 4 het ook een goalkap gespeeld hierdie jaar. Hy was beslaan door Babas. Hy het vecht terug in hierdie wedstrijd, maar ongelukkig was Barbarians net een sterk 37 van Barbarians en 34 van Brugge 4. Die finale van een speel tussen Barbarians en Bridgeton. Dit is eigenlijk nie die toespanne van Goalkap gaan speel nie. Die toespanne van Goalkap speel is die span van Evergreens en die spanne van Brugge 4. Ja, en dan die enkelige Seagulls eerst, wat gewend was dier Seagulls ten Happy Hearts, 32 Seagulls en Happy Hearts 30. Uniondale verslaan by Albertina Rangers 43-21 in Spookdorp Uniondale en is met haar 2-been. So die finale tussen in die enkelige word meegedink dier Seagulls se aanspan en Uniondale se aanspan. En hier van een prachtige George Skagger terug daar in Oudtshoorn na Sebastian Coleridge.
0: Baie dankie daar meneer Melande, was altyd goed om na jou te luister. En ja, nee wat, ek sien jy het ook diens gedoen hier in Oudtshoorn, het jou raak geloop daar broeder, pyk gedaan jy meneer Damens. Alles sterkte daar vir jou en een lekker dag verder broeder.
1: Ja, luister as Sebastian, moet jy ook ten laagstens die luisteraar blijfenskap gewees natuurlijk. Hier kom in Saterdag, sal iedereen die minister nie paar dies die wedstrijd, die klapfinale veel breng. Vanuit die Nukwapak rechtstreeks, die luisteraar net in de vader gewees hierdie week, om te horen tegen, waar iedereen even mag gaan uitzij. So, die hier kom na week in die finale.
0: Dankie Alistair, so ons hou die luisteraars op hoog dan van die klapfinale wat gaan plaas van eerskomende naweek, nee?
1: Yes, kijk.
0: Dan sê baie dankie meneer Melando, start vandaag vir jou, mooi dag.
2: Thank you for giving to the Lord.
3: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

luister na Eden FM, tyd precies 1 uur, u volg die nuus in Afrikaans, my naam is Judine, goeiemiddag. Die Suid-Afrikaanse Nationale Bloeddiens, SANBS, doen een beroep op kwalificerende Suid-Afrikaners om bloed te skenk na mate die nationale bloedvoorraad onder druk kom. SANBS moet dageliks ongeveer 3500 eenhede bloed insamel om een nationale voorraad van 5 dae te handhaaf, maar huidige insamelings is onder hierdie teken. Minder bloedskenkings, veldtochte by skole en universiteite gedurende die eksamenperiode tesame met ander eise op skenkerse tyd, het tot die afname bygedra. SANBS moedig nuwe gereelde en voormalige skenkers aan om na vore te tree met spesifieke klem op kwalificerende skenkers met bloedgroepe O en B. Alle bloedgroepe is steeds nodig. Die Weskaapse politie het 4 mans in hegtenis geneem vir beweerde dwelmverwante oortredings na operasies in verskeie gebiede. Lede van operasie Prosper het Sondag operasies in Nyanga, Elsie Silveer, Belwel en Kraaifontein uitgevoer. Die

0: Ja, nee, wat interessante muziek. Ons sê baie dankie aan die Open Heaven Span hier van Oudtshoorn. Ja, nee, wat ons groet ook daar van ons groot vriend Slang. Groete daar van jou broeder. Slang stuur vir my 'n foto. Hy sê Sebastian, hy's 'n groot springbok. Wat het sy springbok kiet aan? Hartelijk goeiemiddag Sebastian, broeder. Ja, wat 'n naweek, nee. Glad die naweek gewees nie, maar want my bloed is swart, broeder. Maar nou ja, het was nie mooi vir jou nie, nee. Mooi daar vir allemaal en vir jou broeder. Speel daar vir my ietsie daar, broer, man. Zoon van Pakkelsdorp, so lekker is nou jammer om te hoor dat jy nou die onderspit gedelf het, broeder. Maar dis net a game, my vriend. Dis net a game, dat kon so makkelijk aan de kant ook gewees het, nee. Good afternoon, my brother, Sebastian, en iedereen van familie. We are tuned in, like always, bro. So say Floy for me. Floy, what a good afternoon. A very good afternoon to you as well. Hallo.
1: Right. Sebas, middag, Fanny en Landy, so, hoe gaan het met jou? Met ons gaan het goed, hoe was jou naweek? Speel voor ons enige iets van Judy Bouwse, alsjeblieft, man. Ek gaan nie vragen voor specifieke ene, net wat jy het op jou speel, alsjeblieft, laat het goed gaan baai.
0: Fanny, legende, jong Fanny, sê enige iets, my broer, laat het goed gaan. 25 minutes past the hour of 1 o'clock. Welcome back, your news headlines are coming up.

Omsienheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasi kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na al mini bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag kontak Suster Harriet Manewiek by 0789031649, Jolien Legrandsie by 0760207742 of Annelien de Villiers by 0799483388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 0663039741 of Pastoor John Plaatjes by 0824372099.

0: Okay, nou is die tyd om jou te groet soos ons dit behoort te doen. Hartlik goeiemiddag, Gabby Lou.
1: Alright, jy luister na die Afternoon Drive op Eden FM met Paula Hopes. Jou stem in die paradijs. Now to know, ek praat met jou.
0: Hartlik goeiemiddag, Ashante. Welkom by die drive.
2: Middag. Ek is op Eden FM Westerke met Paula Massenbacham. Kom ons begin. Mama vaart my huis toe. Mama roep my thuis toe. Sing vir my aguma, aguma, aguma, ma, aguma, ooh.
0: Ach, dat zijn die oulikies hier. Lekker as Ante. Hier is Lima. Good afternoon, Lima.
3: My name is Lima and I listen to Paula Hopes Kidops.
0: And I thank you, Lima. Groot Nuggie, welkom by die Afternoon Drive.
4: Goeiemiddag.
0: Goeiemiddag.
4: Heerlik. Ingeskakel, Eden FM, Paula Masse program, Afternoon Drive. Hai, daar gaan ons. Gooi om, Paul.
0: Ek gooi om, Groot Nuggie. Hier is Jody Yankees met die nationale lied van die Afternoon Drive. Kom nou, Jody, vat om.

daar was vroeger berig dat daar gesoek word na Boudouin, Bouty, Bill John. Nou, die Oudtshoorn Courant, hulle het so uur gelede een Facebookplasing op Facebook gehad, wat sê nieuwe inlichting. Boudouin, Bouty, Bill John, 24, is hier dit gister 6 September vermis, en is vanmiddag 7 September is hy veilig gevind in een stans by die huis. Baie dank aan allemaal wat nou hom uitgereik het en die plasing gedeel het en gehelp het om hom op te spoor. So ja, daar die vermiste jongman Boudouin, ek hoop ek spreek sy naam reg uit, Bill John, wat sedert gister, die 6 September vermis was, is vanmiddag 7 September is hy veilig gevind in een stans by die huis.

0: lekker terug in die tyd. Dit is Joy met Paradise Road. Nou laat weet Jolandi van my, sy sê, middag Paula, jy kan maar ophou hoor, jy breek sonder pieks. Jolandi, weet jy nie, die dans was so lekker, ek kon nie eers piekie. Maar daar is een paar kiekies daar op ons Facebookblad, gaan gerust daar na Eden FM, sy Facebookblad. Maar ek sal ook nou vir jou, Jolandi, sal ek van my persoonlike goedkie sal ek aanstuur, ja, wat ek so net so by the way gevat het, maar my hande en my voete was besig gewees het er aan. Jolandi is moeilik om het oor te vertel. Is baie moeilik. Good afternoon, Mr. Paula. Ja, sê hierdie luister. Dis Desiree van Hubbersdale. Sy sê, my hartpijn kry klaar. Ja, kom ons luister wat sê Freddy Nelson.
1: Kijk, as een man nou haar uitsteek, Paula, met een man jou eie goed saamneem, jy weet waarvan ek praat, like, of X, Y, Z, hulle, nee. Of kry jy die goed onderhouds. Een man kan doorvraak in so'n kamer, ja.
0: Freddy Nelson, there can only be one. Eden FM, it is exactly 4:30 p.m. Here is an also good one with your headlines in Easy Cosa. Right, straight after the ad break and the headlines, we will be crossing over to George, where my colleague Jason Stanley is ready with the George Municipality slot. But for now, it is first Sanaza Guva with the headlines in Isi Kosa, then the ad break, and then we're crossing over to George. Ifana Warantu. Was that a V in George? Was that a hand in George? Was that a V in George?

Oh, lekker vibes, Michael Linsterrock. Hi, Paula Hobbs, my eie collega. Ek wil graag my bierman, Gerald Stroebel. Dit is nou oom Piem. Baie geluk wens met sy 80ste verjaarsdag. Ek wens hom goeie gezondheid toe en net die beste genade jare uit God se hand. Baie seën op u nuwe lewensjaar, oom Piem. En dit kom met baie liefde van ons eie Celeste Babani.

Omsienheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na hul mini-bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Joematstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastor John Plaatjes by 082-437-2099.

Ja, dit is dat mooi aan, dit is nou bykans 25 minute voor 6. My laaste halfuur het nou amptelik aangebreek hier op die liggolwe van jou nummer 1 draadloos Eden FM, jou prachtige stem in die paradys. Vir my is dit nou baie groot eer en voorreg om, jy weet, somtijds nee, in die lewe gebeur het so. En dan is een mens baie, baie geseend en gelukkig. Jy ontmoet jou levensmaat, wat een sister en een broer het, en dan word jylle ook sister en broer. Nou, die sister is een man wat jou swaar moet wees, word ook jou broer. Nou, vandag is dit die wedding anniversary van Charlie en Lorenza Manewik. From my heart to yours, happy, happy, happy Annie. Mag die Here julle seën met nog vreugdevolle, gelukkige, exciting jare saam. Kom ek vat julle gou terug na die dag. Hoeveel jaar is het nou al? Sjoe. Ek weet, is klompie, is baie. So happy Annie, Charlie en Laurentia. Manewik, happy anniversary.

0: Come on, Eden FM.
1: Everybody.
0: As I'm above in Narvik, and hey, what are we in Narvik got to please? Life goes on, Mazikant. Life goes on. You gotta shake it down. Ik ga nog klinken zoals old school DJ back in the day. Shake it down, down, down, down. Yeah, yeah. Life goes on. Ik heb dat op een harde, harde manier geleerd. Dat die leven gaan aan. Ja. En ik zeg dankie voor die levensles. Ja, wat ik bij, toen ik bij die graf staan van mijn moeder. En haar kus is bezig om te zakken. En ik kijk af naar die hoofweg. Ik zie daar op die mensen. En die motors rij, taxis. En het is alsof een stem voor mij sê. Paula, life goes on. So wat ook al met jou in die leven gebeur. Hoe zie je die leven ons somtijds ook maak? Hoe hard die leven ons somtijds gooi? Niks kan die leven laat stilstaan nie. My dear friend, life goes on. So kom ons wees daar vir mekaar en kom ons bring die beste uit mekaar uit. En kom ons wees oprechte vrienden. Was dat Mario? Ons het lekker gekeer bij dans. Was een mooi oomblik.

0: is mos die Highway Fisheries spesialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
0: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
0: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
3: Hierdie is een oproep aan alle politieke partijen en onafhankelijke kandidaat wat aan die 2026 plaaslike regeringsverkiesing deelneem. Eden FM gaan een reeks politieke debatte in die tuinroute aanbied waar kandidaat die geleentheid sal kry om direct met kiesers te communiceer en die belangrike kwesties in ons gemeenskap te bespreek. Is jou politieke partij of is jy een onafhankelijke kandidaat betrokken by een verkiesing in die tuinroute? Ons wil van jou hoor. Stuur asseblief jou naam, partij of kandidaatnaam, munisipaliteit of wijk, kontakpersoon, selfnommer en e-posadres vir Eden FM. WhatsApp ons by 078-395-4196 of e-pos na marketing@edenfm.co.za. Maak seker ons het jou besonderhede om jou te kontak met debatdatums, lokale en belangrike inligting. Eden FM, jou stem, jou gemeenskap, jou keuse.

0: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
2: Eden Bait is going crazy again. Top quality baits at very affordable prices. Prices cut to the bone.
3: Like our brand new Drum Set Beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
2: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
3: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
2: Eden Bates, quality made affordable.

Kom plaas toe, kom stap, kom hardloop, kom lê rond, kom hou vas my hand. Kom warm, kom koud, kom eensaam, kom vas, kom bakka, kom vraan, kom tasse, gepak.

Welkom terug bij Legally You. Ek is advokaat Marlies Kuipers Olifant. Vanavond luisteraars gaan ons kyk ons na culture, heritage, GBV, trauma en hoe die gemeenskap negatief kan bydra. Community waarin jy groot geraak het, waarin jy bly. As enige een wat luister vanavond na my, enige iets vol, as jy self die deur gegaan het, asseblief skakel 10111 of het GBB Command Center 0800-428-428. GBB Command Center, please call me *120*7867. Suicide Crisis Helpline 0800-567-567. Nie hoef nie te luister na en ek gedeeltes vanavond nie. Dit gaan oor healing, dit gaan om my gezicht by enige type trauma te sit. Ja, vir my sal so pas by ons aangeskakel het. Ek is bezig om net so vluchtig te verduidelik wat my story is. Ek het toe, ek kan nou my pa het my gesê, ons moet nou vir my ma, na my ma toe gaan, sy my ma het gewerk. Sy is entrepreneur, soos het hy een bezigheid gehad. En ons het gerei, ek en my pa, en ek kan onhou toe ek aankom en weer eens in my ma sien my van die distance af. Ek kan sien wat ek sien aan my. Ek worry. Ek sê laat loop na my toe en ek haar loop na toe en sy grip my en sy vrou my, wat gaan aankom, lyk sy so. Ek kon nie reer op gepraat he. Tijd het was, ek het nog pijn gevoel he, wat dan? Ja, ek het pijn gevoel he, as ek nou mooi kan en al. Wat, definitief bang. My ma het toe, my vastgehou, my paar dagen gestaan, en ek kan nie nou, wie wat gesê het in my, ons is die polisstasie toe. Ja, die memory is feit weg. Ons is polisstasie toe. En daar vanuit af moes ons hospitaal toe gaan. Dokter toe gaan. Ja, ons is dokter toe. Die dokter het nou sy verskillende vraag gevra en ek moes onmiddellik gaan het vir counseling. En dat is nog altijd dezelfde dag. So ek was nog nie by die huis gewees. Ons was nog nie by die huis gewees. Ons toe weg vir counseling. Dezelfde dag. Ek kan nou die kinder spiel en kyk my die gesig wat so opgeswel is. Haar is die mekaar. Ek is 15-jarige meisje kinder, my haar is die mekaar. Vergeef my. Ons is toe eventually aan herens. Ons is nou omhooghaal. Ons is huis toe. En ek het toe die eerste keer gaan was. Dit was seker die langste pad, soos ek gesê, wat ek gevat het. Dit is waar ek elke warm water kan ek en hoe ek in die bad ingetap. Ek klim uit, ek klim nie, want in die badkamer was ek veilig, denk ek, weet nie. Maar ek het die my lichaam geskrop en geskrop en geskrop, al rooi geraak al, my haar gewas, bad is vol sand. En daar het ek begin huil. Daar het ek my hand vir my eie mond hou, want ek wil nie my ouders moet hoor. En toe hulle toe nou begin krapperig raak aan mekaar, of wie moes naar die kind gekyk het? Oh, dit is wel weer een skel, wie moes naar die kind gekyk het? Niemand kon achter die kind gekyk het, die kind het in die school uitgekom, maar meende nie. Ek was op pad in die school, het niks verkeerd gedoen nie. Wat ek het sommer vanaan sê, jy het niks verkeerd gedoen nie, jy het my alles geleer wat jy moes, jy het my in een goeie skool omgezet, maar hulle twee begin ek krapper geraak aan mekaar, en ek denk dit was een van die eerste goed wat ek toe begin, nee, ek weet ook nie, ek wou hulle nie buiten nie, basically, want ek wil nog probleme veroorzaak het, ek had nou die aan, my ma en my pa en my broer, ek is die oudste, so die kennis
Kinders is maar nog klein. Hulle het in die kamer by my kom sit. Heel nag. Oh, ek het probeer slaap en dan die pijn het nou begin inskop. Ek het ook skrik so al wakker. Hierdie nacht en dan sit my ma en my pa daar by my in die kamer. TV gekyk saam met my. Jenna, dis is my. Dis wat ek morgen gehad het. Die volgende oogend was daar klop aan die deur. En daar was een man voor die deur en my pa die deur gaan opmaak. O, mense, was ek nou weer bang en paranoid geweest. My ma het my die achterkant van die huis gehou. En die man het kom sê, vir my pa kom vra of hy vir my kan sien. En my pa sê, moest obviously nie. Moest obvious. En my ma kyk ons, en begin ek nou sê, ons klerling anties, ons was een bykie bitter. Sy sê kie voor, en hy sê toe dit nie, hy wil net kom sê dat dit is ja, hy nie. Van die gemeenskap het toe begin aangaan met hom, en gesê dat het hy is. En hy wil net kom vraag, ek moet net vir hom identify en sê dat het is ja, hy nie. Maar het was ja, hy gewees, want ek kan die mens als gegaan hou. En hy is toe obviously daar weg, het my alhou met pa, my ma het my gevraagd, is het oké, wat ek gof om sien, en ek het ook om gesê, dat is jy nie, jy moet maar net vir hulle sê, dat ek het nog my ma en pa gesê, dat is oké, jy nie. En, pa, manita, of ek kan rechtig hier nou nie luister, dat is lang terug, het iemand gekom, en die persoon sê toe, so word die besal my sê, kan verkracht gewees, gistermiddag, maar sy lag, en sy lag, en ek kyk aan anders waar sit ons snaaks ons allemaal is kinders, dat ek het goed so stel ons is kinders, ons jong, ons is tieners, so misinformation en ook ek weet hoe om het te hanteer, verstaan ek nou verstaan ek nou, maar op daardie oomblik het ek het moest ook nie verstaan nie, want het is ook nog een kind, ons allemaal is net jong en ek dink dit was die eerste encounter wat ek deed met hoe society, die buiten mense, dat hanteer. Dat is een joke. Op die stadium, 1993, een tiener, dat is een joke. En, ons het my nou aangegaan, en die weer terug school toe, vir een paar dagen bereid is geblei, weer terug school toe, en daar ook was het een mette geweest van, die kom voorbij en lau je dop, en te gepraat rij. Onderwijsers wat bijvoorbeeld net veel of ek, weet jy hoe moet hanteer he? Die tijd vandag is een ander stelsel in plek maar die tijd ek het die onderwijsers het selfe geweet hoe om jou te hanteer he? Asof jy iets verkeerd gedoen het asof jy iets verkeerd gedoen het die kyke, die praat, die jokes. En dit het my man het geleer om stil te bly. En minder mense daarvan geweet het, hoe beter was het geweest. Om ek af waar het jy aan gaat, wat het jy gedoen. Dit het my man het geleer, ek bly stil. As die beste opsie, dan hoef ze nie een pers te voel. En ek het altyd maar oor, nou, van te kan praat, ons is die familie wat, ek sê altyd maar net al 50 sien meer gehad, het is die rest van die mense in die straat, en ons was die bel af, wat een bykie 50 sien meer gehad. En dan, later ons begin te besef dat, hoe minder mense even weet, hoe beter is het. Want jy voel of jy shame op jy family bring. Hoe voel so? It's embarrassment. Ons het, ek het my nou aangegaan. Ek het nou die neighborhood watchers het gekom die next dag ook. En het omgevang. Het ver van ons huis afgestaan en het in elkaar gesit en van die buurtwacht het gekom en gesê, hulle het nou die man gevang met my description, a match en ons het
Mijn pa en mijn ma langs mij gestapt en ons het om gezien voor de eerste keer. Zeker als mijn naar je wordt wat Zo weer luisteren als wat wonen, hoe komen ze zo bij je? Ik was wel belangstelling in de GP voor die neighborhood watches. Dat is alle. Het was er in dat was die neighborhood watch. Want mijn pa betrekt er in niks dag. Hij is toen 24 alles gevangen. En op de staatsen toegevat het. En dat is wat de gemeenschap kan doen, is hulle samenstaan. Ja, soms is deur. Ik heb memories weer eens van die en die kyk wat ek krys in die hofse gang en afstap. Is daar gesê wat daar is een toof en is een minderjarige en is een seksuele vins. Door die staats en klaar is in die politie man jou en kyk, like is een juicy story man. En dat het ook op die stadium. En nou dis pre-94, nou, spraat van 1993. En dat het ook weer eens bijgedraag. Van hoe ik reacted. En ook kom ik van die jaren stil gebleven. Ek het nou die psychiatrist, psychologist, die eerste aand van die counseling, die eerste dag, eerste sessie. Een van die vrouw wat hy gevra het is, het jou man pa probleme by die huis? Like, wat he? Wat is my man pa se probleme? As hulle moes gehad het of nie gehad het met die man te doen, met my te doen. En ek het uitgestap uit die sessie uit. En nou ek is seer, ek was nog eens by die huis gewees, ek het 10-10 en nog eens geëet, ek is 'n tiener. Ek weet nie wat die ingaan nie. En die persoon wil by my weet, ja, het jou man pa huweliks probleme. Ek het nooit weer teruggegaan vir counseling. Nooit weer tot 2023, denk ek. Op 30 jaar. Tot die oudlees leidde. So was daar cultural barriers? Ja, dat was. Dat was. Dat is hoe die mense slagoffer getreed het. Ek kan dan nou so paar jare terug in die tijd in 2022 23 en 21 ook is toe ek nou begin praat het oor wat het gebeur en toe ek nou legal you begin toe het nou begin stig het begin shape kreeg het mense ook vir my gesê nie wat we gaan sê so in as mense wat erger dinge teer gegaan het nie sal ook goed al kom oor het of wat hulle nie bestaan nie, is dat die kom nie oor het die. Die leer coping mechanisms. So moet die vir iemand sê, kom oor het die. Moet die vir iemand sê, dat is so erg. He. Dit is erg. En ek kan experience en handel het op sy manier. Al was het een klap gewees. Al was het iemand wat jou net gestoot het in die muur. Het is jouw pijn, het is jouw leiding. Soos support. Ek ken nou, my ma met my elke dag kom al het by die school. Dus elke dag gestap ek om al so, ek is nou in niks jaar, graad 11, stand het 9. Stand het 9, stand het 10. My ma het elke dag op het sy eie bezigheid gehad het. Kon sy elke dag af 3 voor die school sy ek staan. Like ek is een graad 1 sap aartje, soos hulle gesê het, is het my kom al. Ek is universiteit toe. Jare later, obviously, en sy het my kom al daar, my pa het my kom al. So die support in die huis in was 100% daar. Maar nou, ek het vir myself gesê, ek wil hulle nie burden nie. So, hulle het die als gehoor, hulle het die als geweet, hulle het die besef hoe ek in die binnenkant gevoel het, hoe ek gevoel het, ek bring shame in die familie nie. Voor ek die volgende weer sê, enige emergency, contact 10111, van die GBV Command Center, 0800, voortoe uit. Suicide Crisis Helpline 0800-567-567.
التي خذيته إيك أن يبعد كامر ببير ملي وإن داخل التي خذيته إيك خدخت صغارت التي خذيته إيك ما فورس في درخان كومس فات أكورد مسك بريك

Welkom terug by Legally You. Ek is advokaat Merlin Skippers-Olifant. Ja, luisteraars. Ons is besig om uit te kyk of uit te vind. Is daar enige barriers? Hoe het die gemeenskap dit gehanteer? Hoe beïnvloed hulle? So van die vraag wat ons gesê het, wat ons gaan probeer antwoord, is om te kyk, byvoorbeeld, is daar eerder invloed, het die gemeenskap invloed op jou healing? Is daar victim blaming? Ja, daar was victim blaming geweest by my. Hoekom het jy jou omgestap? Hoekom het jy met Anna kan gestap? Hoekom het jy nie gewacht? Wat het jy aangedaad, byvoorbeeld? Is daar shame? Definitief. Maar shame. Ek kan nou in die area wat is gebleed het, so die story van my het soos een veldbrand. Soos een veldbrand het geloop. Want ons is mis nou een rustige area gewees. Ons is nou baie conservatieve area gewees. Ons mis nou by die school was, dat het al blazes gedraad het nou. So, dat was die shame. Is dat pressure geweest om stil te bly? Ja. Niemand gesê bly stil, nie. Niemand gesê bly stil, nie, but ek kan ons man of jouself gedink het, of ek het vir myself gedink. As een jong mens sê dat, bly maar stil, man. Bly maar stil. En so ek sê, as a groot vrou, dink in 20, 21, 22 daarom, 22 specifiek, toe ek nou beginne praat het, kon ek sien, die tye het verander, die dorp het verander, van, nou, waar ek groot geraak het, daar was, die steer was nog rauw, dit was nog die open wond gewees, as die jong meisiekind. En vandag, as een groot vrou in een ander dorp in, hele ander streek in, different mindset, different views van die leven, en ander experiences. En obviously met wetgeving wat ook verander het, man. Dit speel een groot rol. Denk ek. Ek kan nie, vandag kan ek jy praat as een jong vrou hier in die Garden Route District, hoe hulle het experience he. My kan vertel hoe ek dit experience, hoe die community wat ek in groot geraak het, wat ek, en baie van die luisteraars gaan sê nie, maar ons het mos laat aand nog kennieke gespeel by die kant. As jy die school het gekom het, en jou ma en paas overreis, dan het hulle mos toch vir jou ingeroep, en vir jou kopie rooibos te gegeen, twee snekjes brood te gegeen, en die neighbors het na mekaar gekyk, mos nog die tyd. En, die culture op die stadium was gewees, dat alles was mos nou mooi, die picket fences, bijvoorbeeld. En, ja, so, die selwe gemeenskap, wat jy nie rejected he, but, mag ek sê, alle understanding die tyd, was nie op die understandable level, wat ons vandag is he. Ek weet he, ek kan rechtig he. Want, ons moet altyd GBV awareness doen, ons moet altyd mense educate. So, die education van die topic moet nou altyd gedoen word. Maar ek dink, dit was tyd het relatively nieuw gewees. Het was redelijk taboe gewees om dat oor te praat. Maar ek kan nie vanavond vir julle sê dat as een slagoffer van jede nou, bijvoorbeeld, dat hy of sy nie dieselfde gevoelens het as wat ek gehad het, meer as 30 jaar terug het. Wat ek wel kan sê is dat die hulbronne is daar, maar die topic vanavond gaat misschien nou oor wetgeving, dit gaan nie oor hulbronne, dit gaan oor die gemeenskap, hoe anti dit en oom dit en vir even, kinders, gemeenskap self, hoe hulle dit hanteer.
So ons is nou uit by die hof. Ons praat nie van hofie, ons praat nie van Ratoga nie, ons praat nie van polisstasie nie. Ons praat van die mens, die beter dan. Normal mens, dit is by die winkel kry. Jou neighbors, hoe hanteer hulle een slagoffer? En ek kan sê, dit beïnvloed jou. Dit kan jou journey langer maak. Dit kan jou journey meer horrible maak. Klaar, dit klonk goed om in te deel. En om jy nog deel met dit ook nog. Dit kan dinge moeilik maak. Dit kan dinge moeilik maak. As jy te bang is om winkel toe te stap. As jy te skaam is om winkel toe te stap. As jy te bang is om te sê wat het met jou gebeur. Because die ene gaan kaai maak, soos hulle sê. En die mense is nog jonger. Mense sê, jy het nie society. Laat omgaan nie. Wat gebeur met die arme kind, die arme vrou, wat nie een story kan kom vertel nie. Want ons as een gemeenskap rejecta. Ons loop in beskinder hom of haar of die kind self. Jo. Ek wil amper sê dat my healing achtig is het met 30 jaar. Wat maak ons man hy klinkend? As ons die support of gaan sê. Prevention is een ding. Ons praat altyd van prevention of GBV. Niemand kan myne prevent het nie. Dit was in die tyd wat ons laat snowballs met die hide and seek gespeel het. Dit was in die tyd. Niemand kon het prevent het nie. Ek het in die school het gekom. So, om te sê, SAPS, crime prevention. Nee, man, los die conversation af. So, die prevention is een topic. But your healing. So die slagoffer is het klaar met dit. Alles wat gepaard gaat. En daar is nie is a supportive community member. Nee. Wow. Is dit wat ons doen? Is en dan actually meer op die slagoffer met die healing, met die journey, die trauma wat die persoon moet deurgaan. Soos ek gesê het, ek dink nou in my ouers, my ma, pa, my met kom al het by die school. Tot vandag toe, dink ek. Die ouderdom en alles wat ek nou doen. Het ek altyd iemand wat ek weet wat daar vir my kan wees in case of an emergency. Ek het een lys bijvoorbeeld in my kop in. En som wie ek myself surround, wil ek basically sê. Not in wat intent, ek misbruik niemand die luisteraar. So, wat ek sê is, ek sit en dink nou net. Somehow kruid myself in vriendskappe en associates, wat protective is. Maar weer eens die topic gaan, hoe treed die gemeenskap, cultural barriers, are we allowed to say, dat ons seer kry. As ons gaan die gemeenskap ons reject. Nou, as die een so vol, as die een uitgespraak, hoe sê mens nou, en sleg gehanteer word, gaan die ander nou uitpraat. Nee, sy gaat die uitpraat, hy gaan nie uitpraat, he. As die een slechte, gaan nie praat van dienste nie, kom ons los net goed die government departments, he. Ons praat nou net van ons, wat is ons verantwoordelikheid? Ons word nie daarna toe. Moet nou nie kom in een batopele nie, moet nie kom met de SEPs en de DSD nie, ons praat van ons as bure, as neighbors, as die gemeente in die kerk en die, ons hier op die grond. Wat maak ons? Is het ons culture? Is het ons heritage? Is het ons manier? Is het een individual? Is culture niks aan mee te doen nie? Is het een individual? Bijvoorbeeld. Is het een persoon? Is het twee personen? In my geval was het een paar personen geweest. Wat en ek is. Is het een persoon? Is het twee persoon? Is het een culture? Is het, wat is het?
Wat is het? Ik weet het. Ik weet het. Dus ik zei, ik kan niet nou antwoorden. Wat ik wel kan vragen is, sometimes a person can simply say, I believe you. Sometimes is niet dat. Sommige keren moet deze vrouw ook een beetje niet van haar om of haar gelos zien. Dat is oké, okay, man, dat is oké. Okay. Even als je in een domestic violence relationship is, is oké okay om oor te beginnen, mijn schat. Wat gaat alles zien? Is dat culture of is het individual? Is dat barrier? Of wat is het? Wat gaan die mensen zien? Mijn pa had altijd gevraagd, wie is die mensen? Wat is ons culture? Wat is ons heritage? Hoe beïnvloeden we ons healing journey? Ik is advocaat, maar ik ben sorry van die gelegen. En ik vraag weer eens, is het culture? Is het de individual? Is het de barrier? Wat maakt dat mensen niet zaken rapporteren? Wat de invloed dat op een of andere dag heeft?

Ja, luister, as toe kom aan die einde van ons baie lang program, vir enige een wat enige iets vanaand voel, en hou net, jylle kan altyd die GBV Command Center bel op 0800 428 428. Please call me *120*7867#. Suicide Crisis Helpline 0800 567 567, with a lifeline 0861 322 322. En dan net op die einde wil ek weer eens sê, dis my story. Sê daarom vir enig om het oor te gaan vertel, as jy daar uitgesit op die platform waar 'n paar 100.000 mense luister van dat, om dit enig iets van dit te maak, net om daaruit te leer en begrip te kry. En voordat ons moet kyk nou wat a cultural barriers ons het, van culture is een mooie ding, kom ons gaan na die prevention af. Van is hoeveel skaamte wie so iets, as ons kan keer dat het gebeur he. So kom ons unite, ons staan saam en ons fight saam teen gender-based violence, femicide, domestic violence. Ons rapporteer die sake, maar ons wil die sake hier nie, ons wil prevent. Maar ja, om ons dan saam in die prevention, maak contact met die naaste polisiestasie, vind uit elke een in die streek en het een GPF, contact DSD, vind uit by hulle en ook by die municipaliteit, hulle het lyste van wat die NGO's, gemeenskap en organisaties is daar in die area, wat kan jou. Kom, maak contact met DSD, maak contact met die polisiestasie, maak contact met al die staatsdepartementen, municipaliteiten ingesluit en die NGO's, of begin self organisasie, alles het net hier alleen. Ek het legally begin met een pakje knickknacks. So begin iets in unite. Volgende week sy dame gaan anoniem bly, en sy gaan haar story kom verduidelik. So dis a different culture, a different ras wil ek sê, a different era, en hoe die gemeenskap bygestaan het of rejected. So skakel in volgende week. Krediehulp nommers reg. Ek is advokaat Merlinske Plus Olifant. Wees veilig. Goeie nacht.